0: ata a halere ri ri Je dan neem ze zo'n poort wie scheer.
1: Je doe je oren, die jij hoort.
0: Je doe voor me zo'n beetje